To the World of the Future is de derde LP van Earth and Fire. Een noise-pop-plaat die te weinig mensen kent. Johnny Kaagman, Theo Hertz, Tom van der Klei en Chris en Gerard Koets werkten onder leiding van Jaap Egermond bijna een half jaar aan To the World

to the world of the future. De wereld in een verre toekomst. Herinneringen zweven als op vleugels. Nog wel. De laatste zeemeeuw. The Last Seagull.

Voice from Yonder. Alan Terry is een vrouw. Alan Terry is een vrouw die stierf in 1928. Maar in 1974 werd haar